0: sísig me ge sé dáit man ó dééis stúden wab magstú í chud rapig sé do d éid go me menachkun go seáan hen meisnachú ní de háhéstead á cua ó déirite te sasví do d éid go me menachkun é agus bad Het schouwen hen niet dat je wou eerst dit. De koudeer het zijn netje kon kan je afschouwen. Nou ga iets naar de doosje doen. Spouw je hier ook schoon te worden. Zou dat niet dat je wou eerst dit. Ga wel wat ik met. Spouw je hier ook schoon ege. Spouw je het je moesje. Maak je het gauw je baam ook naar wie zo. Die is te worden. Zou dat niet dat je wou eerst dit. We montage him and one latux, good my man oxcun, give my gay, had you hadn't spoken eat that speak. Was one appeal to Bugmum's sneeze, Subugmuska with my man oxcun, neat that good while he is still. Was Skaganish Namaskas good, we to Mosho, my gay hairs good show and her neat that knee, eh? My tag me, Skawi had to Mosho, okay. Wel eens sound ha dota niet dat ze nest. Senator Valdor Hamas was als bouwie het money dagen niet dat nie. Uber Joans bouwie het money niet dat nie. Wat we Montreal schouw ik mijn man ook schoon ook niet dat nie. Ook mag een dieselijk het woord man.
1: Wat jij hem zei. Clarence Charlini, we did a Nemska, which is a good CBC North against the Meg.
0: And in my gabet sweet, we got a stitch, we should that, come a beast some day, so that. Bakes those had me, bakes them, don't know, yeah, it's shoots that soon. I'll go, Matthew Kuhnkam, gabet agnit, o demon, gay dead, giba, o when, ot and how Quebec, giba, I should go up and suit, near giba, we pack an a boy who they snacksed, I go snagnit, miam giba, a janak, near giba, a taik, jano, it's gonna seek. Gael mae gynnu eisiau dat, ni eisiau trwm dat am nhw'n ystod siwts das hwn. Jordan Tutu, o deir eto nhw'n yfyd, gael ei trad Nashville Predators. Sawg mae gwn nishtym, unw gait gan eisiad gan fe ddewi hwyd, hw deir eto NHL. Gael mae gynnu eisiau dat, ni eisiau trwm dat am nhw, mi ni eisiau siab at siwts das hwn. A go Canada, dy beth asw, gael eto gyba yn sgwm, dy dy pida wytad, ni eisiau trwm dat am nhw, mi ni ein am dyn million. Ti gyba wyn, Die shops kon je om goed jam had die soort nag notes. Algo gadosum notes, shoot stasun 60 scoop kibai should stay tact. Elgian eo eges meag notes, ok. Eo gehoti Ottawa, tea bunch stout, nianum to no million. Nigba juske, de hesigan optical indigenous. Healing Foundation. I'm making a bit sweet and they should that and you should get